De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot dus het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot dus het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9 uur tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft een noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantsoog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlam op. De brand in Californië kon pas na 3,5 week worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is aan strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: temperatuur. Regio 8, headlines.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantsoog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft een noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantsoog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlam op. De brand in Californië kon pas na 3,5 week worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is aan strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Van school.

0: doneer.
1: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl.
2: Boah. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Marcel Vermeer.
10: Ja, goedemorgen. Inmiddels staat die klok alweer op 7:04. Je moet eruit. Of kan je blijven liggen? Heb je vakantie? Dan heb je het mooi voor elkaar.

Wakker worden met Chic. I'm the freak. Hey. Goedemorgen. Lekker ontbijtje, even rustig aan. En geen mensen in je omgeving, dat je nu in je uppie bent. Dat je denkt, ik moet dat getetter niet om me heen hebben. Dat heb je, hè. Als je met meerdere mensen in huis bent. En de een, dat is zo'n spraakwaterval. Dat je denkt, kan je niet gewoon eens een keer even je houden. Hè? Als dat niet zo is, nou even rust. Regel ik de muziek voor je. Dit is de nieuwe ochtendshow bij Regio 8. Achterhoek wordt wakker met een hele gave prijs. Namelijk veel goodies van Regio 8 zijn te winnen. Nou, wie wil dat nou niet? Hoe dat zit, vertel ik je zo direct. Eerst de One Do Project voor je.

op woensdagmorgen. We leven inmiddels op de 5e van de 8e. Ja. Vakantietijd voor heel veel mensen. Dit zijn toch wel de topweken. Dat er veel mensen op uit zijn. Al is het een paar kilometer verderop op de plaatselijke camping. Jo, als je melon hebt, dan gaat het om natuurlijk. Hey, en we hebben wat leuke zomerse prijzen weg te geven. Dat doen we eigenlijk in elk radioprogramma. Dan maak je kans op een... dat begint dan met een tas. Een zeer zomerse tas van Regio 8. Het hele grote logo van Regio 8 staat erop. Nou, wie wil dat nou niet in huis hebben? Wat zit er in die tas? Nou, bijvoorbeeld een... Een handdoek kunnen we altijd gebruiken. Een zonnebril, een cap en nog wat andere leuke goodies. Mooi woord, goodies. Van Regio 8. Dus een prijzenpakket van de omroep zelf. Speciaal voor jou. En vooral die zonnebril, dat is een hele leuke hoor. Ik heb hem net even uitgetest. Ja, die kan je goed gebruiken. Hoe kom je aan dat prijzenpakket? Nou, geef even door wat je nou zelf een hele toffe zomerse plaat vindt. En meestal heeft dat ook te maken met een herinnering. Dat je teruggaat naar een bepaalde zomer uit je leven. Waarvan je dacht van, oh ja, die was toen nog in mijn leven. Daar had ik wat mee. Daar deed ik het mee. Ja, die tijd. Die ene zomer en dat ene liedje. Daar ben ik naar op zoek. Dus om welke plaat gaat het? En dan zoek ik nog wel even het jaartal op, mocht je dat niet uit je hoofd weten. Dus de plaat, de zomerplaat van je leven met jouw eigen verhaal erbij. Nou, gewoon even doorappen naar 06 4747 0022.

Palmer en Can We Still Be Friends op de woensdagmorgen. Niet alleen rond Venraai, ook rond Winterswijk is er een brand. Niet zo heel groot, maar wel een hele heftige. De N319, dat is voor de richting Winterswijk, tussen Winterswijk Centrum en de Duitse grens, is door een hevige brand nu dicht. De verwachte eindtijd dat je daar weer door kan is rond 9 uur vanochtend. Maar ik gok erop dat het mogelijk wel wordt doorgeschoven. Hè? We zijn er druk mee bezig op dit moment. Ja, dan weet je dat. 7 uur 23, geen files in de regio verder. En wat betreft het weer eigenlijk best wel een lekkere afwisseling van wolken. En ook wat zon, vanmiddag 25 of 26 graden.

0: iemand nog wat te drinken? Ja, het is een beetje vroeg, ik weet het. Maar goed, het is toch een beetje terrasmuziek dit, als je dit hoort. Zo lekker op de achtergrond Bruno Mars en Risk It All. En daarvoor het Savri-duo. Dit is regio 8. Zo direct schakelen we even naar Zeeland. En dan hoor je denken, wat moeten we met Zeeland vanuit de Achterhoek? Nou, daar zit vanochtend onze nieuwslezer. Dat is Michiel Zwartepoorten. En zit klaar wel voor het nieuws uit de Achterhoek. En de nieuws, het gaat onder andere over de droogte voor de komende tijd in onze regio.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient.
6: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
5: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat.

0: Iets verrassend, altijd voordelig.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De collectie van het Stadmuseum Berg verhuist naar kasteel Huisberg. Dinsdagochtend werd onder grote belangstelling de maquette van Serenberg uit 1600 overgebracht naar het kasteel, waar het museum straks volledig in opgaat. Volgens de geestelijke vader van het Stadmuseum, Hans Hegman, is dat een bijzonder moment.
3: Een heel blij gevoel, maar ook wel een beetje gevoel van, ja, dat het afgelopen is. We hebben daar heel hard aan gewerkt. Heel hard naartoe gewerkt. 9 jaar geleden. En dat is nu het einde.
2: De vernieuwde presentatie in Kasteel Huisberg is vanaf 19 september te bezoeken. De droogte houdt ook de komende weken aan. Volgens Rijkswaterstaat blijft het warmer en droger dan gemiddeld, waardoor de afvoer van de Rijn extreem laag blijft en de grondwaterstanden laag tot zelfs extreem laag zijn. Hoewel de komende dagen lokaal een regen- of onweersbui kan vallen, wordt geen neerslag van betekenis verwacht. Komend weekend en halverwege volgende week kan de temperatuur op veel plaatsen opnieuw oplopen tot boven de 30 graden. Bronckhorst staat sinds deze maand op de lijst van gemeenten die nog niet voldoen aan een spreidingswet. Volgens het ministerie moet de gemeente 160 asielzoekers opvangen en staat ze daarom onder toezicht. De coalitie wil vasthouden aan de geplande opvanglocaties in Hengelo en Voorde. De komst van een AZC leidde eerder tot protesten, een rechtszaak van omwonenden en een onrustig verlopen politieke avond. Eerder verscheen Aalten ook al op de lijst van gemeenten waar te weinig asielopvang is geregeld. Reuven Niemeyer zet zijn loopbaan voort bij FC Volendam. De 31-jarige middenvelder vertrok deze zomer transfervrij bij De Graafschap. Het tekent bij de competitiegenoot uit de keukenkampioendivisie. Niemeyer was vorig seizoen aanvoerder en clubtopscorer van De Graafschap met 22 doelpunten en 5 assists in 53 wedstrijden. In Volendam wordt hij ploeggenoot van oud-Doetinchemmer Hidde Jurjes. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.

krijg je toch spontaan dat extra opschietgevoel in de ochtend van. Hè? Van, oh ja, even een tandje erbij, anders red ik het niet. Richting je werk. Zeker als je met een hoop mensen thuis bent. Wie kan er nu de badkamer in? Wie gaat er nu naar de keuken? Wie regelt nu het ontbijt? Het is Donna Summer en I Feel Love. Zo, goedemorgen. Achterhoek wordt wakker tussen nu en 10 uur. We zijn er elke dag tussen 7 en 10 in deze ochtendshow. En je maakt nog altijd kans op dat prachtige zomerse Regio 8 pakket door nu een appje te sturen en geef jouw zomerse herinnering door met die ene plaat die erbij hoort. Maak je kans op dat prachtige prijzenpakket. 0647470022. Verder wil ik je nog even wijzen op het feit dat het verkeersteam van de politie Oost-Nederland tot en met zondag meedoet aan de Europese Flitsmarathon. Dat klinkt heel gezellig, maar voor jou als automobilist wat minder. Houd het allemaal in de gaten qua snelheid. Rij niet harder. Ook op plekken waarvan je zegt, daar staan ze nooit. Zul je zien, daar staan ze de komende dagen. Want ze controleren dus extra. De politie heeft geen vakantie. Dus de Europese Flitsmarathon tot in ieder geval komende zondag. Ook in de Achterhoek en de Liemers.

dat hij het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit.

Lange Frans en Telau. Zing voor me. Telau zou deze zomer 74 geworden zijn. Maar zijn afscheid was er vroegtijdig in 2015. De zomer was nog maar net geboren van 2015. En we kregen het trieste bericht dat hij niet meer onder ons is. Bekend natuurlijk van de scene, voor de duidelijkheid. Gelukkig een prachtige muzikale erfenis achtergelaten. Regio 8 op deze woensdagmorgen. Check even het laatste nieuws op onze site bijvoorbeeld. Hè. Regio8.nl. Of je gaat even naar de Facebookpagina. Dan kan je ook nog reageren op het nieuws. De Facebookpagina van Regio 8. Ik heb hier het spoorboekje voor de woensdag. Eens even kijken. Vanaf 3 uur, dan is het er gewoon. Veerle den Hartog. En het jongerenprogramma Get a Quip. Ik weet dat je er een groot fan van bent. Ik ook. En toen viel er een stilte. Nee, dat programma is er even niet. Dat is op vakantie. Iedereen, al die jongeren, inclusief Balthasar van Puffelen, de wat oudere jongeren, is ook op vakantie. Dus tussen, wat is het, straks 10 uur en 3 uur. Lekker veel muziek voor je bij Regio 8. Dus. En natuurlijk wel op de halve uur het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers.

0: Het wereldnieuws komt eraan.
1: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
4: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht, die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op VarsseveldseVolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Braziliaanse regering gaat de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië terugschroeven. Brazilië doet dat omdat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula blijft schofferen. Milei noemde Lula sinds zondag 3 keer een dief. Eerder deed hij dat ook al in juli bij een partijcongres van senator Flavio Bolsonaro, zoon van de voormalige president. Brazilië haalde meteen haar ambassadeur terug. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen, het hoogste aantal ooit in een half jaar geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. Ze gebruiken babbeltrucs om slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Op een golfbaan in het Californische Rancho Palos Verdes is een gewapende man aangehouden. Het incident vond zondag al plaats, 2 dagen voordat president Trump de locatie gisteravond bezocht. De verdachte had een vuurwapen met 16 patronen op zak. In zijn auto lag een geladen pistool en nog meer munitie. In zijn huis bij Los Angeles werden een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, kogels en verontrustende verklaringen gevonden, aldus de FBI. De Muidertrekvaart tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Muiden wordt overmorgen afgesloten vanwege de droogte. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt daarmee te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Er komt een tijdelijke damwand en het waterschap plaatst noodpompen bij Muiden. Die laten zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar de natuur- en landbouwgebieden stromen. Mogelijk wordt ook de Noordersluis in Weesp afgesloten. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer Dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Nu.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
5: Hey, goedemorgen. Ik stelde gisteren aan Gerrit Vos als de Weerman de vraag van: valt het mee of valt het tegen met de droogte? Wat was daarop zijn antwoord? Nou, het valt mee. Hoe dat zit... Dat

Dood Down en Home. En daarvoor de Steve Miller Band en Jet Liner. Het laatste nieuws lees je op onze site regio8.nl. Pak anders je telefoon er even bij. Dat doe ik nu ook. Eens graag even met je meekijken hoor. De site van Regio 8. Wat kom je daar nu tegen? Wordt het spannend of wordt het niet spannend? Jawel, zeker. Het laatste nieuws over de Graafschap namelijk. Want... ja, ik kan er eigenlijk niks nog over vertellen. Het staat er namelijk nog niet al te lang op. Het gaat over een van de spelers van de Superboeren. Je moet even kijken op de site regio8.nl.

0: Pointer Sisters. Het gaat over de liefde en het mooie, mooie leven. Happiness. Op de woensdagmorgen langzaam zeker piept de zon er even doorheen hier in Ulft. Nog wel aardig wat bewolking. Dat blijft de rest van de dag ook zo. Maar we krijgen ook zonnige perioden en een best wel lekkere temperatuur. Ten opzichte van de hete dagen die we hebben gehad inmiddels, hè, van 35 graden. Het wordt 26 ongeveer vanmiddag. En we zijn de hele week op zoek naar de zomerplaat van je leven. Dat ene liedje dat je doet denken aan die heerlijke vakantie. Een jaar geleden of eentje van vorig jaar. Maar welk liedje hoort erbij? Geef het door via de app van Regio 8. 06-47-47-0022. En dat heeft ook Sonja gedaan. Ik heb er even gebeld. En Sonja, we gaan naar welk jaar terug?
1: Naar 1987.
0: En mag ik het vragen? Hey, je bent een vrouw, mag ik eigenlijk niet vragen als kerel. Hoe oud was je toen?
1: Oh, 86, hoe oud? 60, was ik 19.
0: Ja, oké. En dat was de tijd van de allereerste vlam in je leven?
1: Ja, een beetje de serieuze, iets, ja, geen serieuze vakantie niet, maar toch, maar ging het wel iets serieuzer als, ja. als daarvoor.
0: Ja, je zou in detail willen treden, maar je denkt ook, het is ochtend, ik zal het maar even niet doen.
1: Nee, doe maar niet.
0: Hey, hoe heet die gozer?
1: Louis.
0: Nou, als hij dit hoort, hij wordt helemaal gek als hij dit hoort. En je stond op de camping toe. Waar was die camping?
1: In Latrop, bij Denenkamp.
0: Oh, heerlijk. Ach, gezellig. Met alleen maar jongeren?
1: Nee, we waren met mijn vader en moeder. Daarom heb ik ook zo'n mooie herinnering. Want ik mocht eigenlijk van mijn ouders helemaal niks. En dan gingen we stiekem. Daar hadden caravans op één veldje staan. En aan de andere kant van de weg stonden jongeren. Maar dan mocht ik van mijn vader en moeder niet komen.
0: En dat was een leuk bos, was daar een gezellige veldje en zo. Dus
1: ja, dat waren de jongeren met de bierkrat hoog opgestapeld. Dat mijn vader zei, dat is mijn dochter niet in.
0: Nee, en wat deed die dochter?
1: Deed het toch.
0: Ja, een mooie tijd. Hoe lang heb je wat gehad met Louis?
1: Ja, één zomertje. Ik denk anderhalve week.
0: Eén zomer lang. Weet je nog wel waar die vandaan kwam?
1: Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet precies meer. Nee.
0: Oké, we gaan terug naar de zomer van 1986. Nou, vertel, wat is de zomer? Ja, in dit geval ook een beetje de liefdesplaat van je leven.
1: Papa Chico.
0: Tony Esposito.
1: Ja, zeker.
0: Geniet.
1: Dankjewel.

0: Het origineel van deze plaat is bedacht in het jaar 1959 in Nigeria. Dat verwacht je misschien niet. Hij heet Baba Tunda, die heeft het geschreven. En Santana heeft er dan deze versie van gemaakt, de Latin versie zou je kunnen zeggen. Het gevoel alsof je in Zuid-Amerika zit, of in Afrika, hè? Django! Lola, ja, dat kan ook. Ja, het is Django Loba. Zo direct, weer terug naar die Achterhoek. We gaan naar Silvolde voor Gerrit met het weerbericht. En we gaan naar Zeeland. Ja, daar zit onze nieuwslezer namelijk. Hij brengt het nieuws uit de Achterhoek. En de Liemers, dat is Michiel Zwartepoorten.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De voetgangerstunnel tussen de Winnipegstraat en de Dichterseweg in Doetinchem is vernieuwd en weer open. Na een petitie met zo'n 1400 handtekeningen investeerde de gemeenteraad 600.000 euro in onder meer minder steile hellingbanen, betere verlichting en meer groen. Niet iedereen is tevreden. Op sociale media klinkt ook kritiek dat de tunnel niet is verbreed of volledig toegankelijk is gemaakt voor rolstoel- en scootmobielgebruikers. Volgens de gemeente was een bredere tunnel door de ligging onder het spoor, het eigendom van ProRail, niet haalbaar. De droogte houdt ook de komende weken aan. Volgens Rijkswaterstaat blijft het warmer en droger dan gemiddeld, waardoor de afvoer van de Rijn extreem laag blijft en de grondwaterstanden laag tot zelfs extreem laag zijn. Hoewel de komende dagen lokaal een regen- of onweersbui kan vallen, wordt geen neerslag van betekenis verwacht. Komend weekend en halverwege volgende week kan de temperatuur op veel plaatsen opnieuw oplopen tot boven de 30 graden. Bronkhorst staat

0: maand op de lijst van gemeenten die nog niet voldoen aan de spreidingswet. Volgens het ministerie moet de gemeente 160 asielzoekers opvangen en staat ze daarom onder toezicht. De coalitie wil vasthouden aan de geplande opvanglocaties in Hengelo en Voorden. De komst van een AZC leidde eerder tot protesten, een rechtszaak van omwonenden en een onrustig verlopen politieke avond. Eerder verscheen Aalte ook al op de lijst van gemeenten waar te weinig asielopvang is geregeld. Reuven Niemeyer zet zijn loopbaan voort bij FC Volendam. De 31-jarige middenvelder vertrok deze zomer transfervrij bij de Graafschap. Het tekent bij de competitiegenoot uit de keukenkampioendivisie. Niemeyer was vorig seizoen aanvoerder en clubtopscorer van de Graafschap met 22 doelpunten en 5 assists in 53 wedstrijden. In Volendam wordt hij ploeggenoot van oud-Doetinchem met Hidde Jurjes. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.
1: Ah, dat is mooi. We zijn helemaal bijgepraat door Michiel Zwartevoorten.

0: Gelukkig dag dat we weer een beetje adem kunnen halen. Al die mensen die balen van het extreem hete weer. Vandaag een toegankelijke dag. Eens even checken bij Gerrit in Silvolde. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, het wordt een dag van, ik dacht 5, 26 graden. Dat is best wel lekker. Maar ik wil nog heel even terugkomen op gisteren. Toen heb jij de opmerking gemaakt dat je vindt dat het enigszins wel meevalt met de droogte. Tenminste,
1: ten opzichte van...
0: 1976, ja precies. Ja, mensen vatten dat dan gelijk alles op. Van, weet die man wel wat er gaande is? Ik krijg behoorlijk wat luisteraars die zeggen van... zei die dat nou echt? Zei die dat nou echt? Nou, wil je nog even in 3 zinnen uitleggen wat je nou gisteren bedoelde?
1: Dat het droog is, dat klopt helemaal. Het is op dit moment wel een hele droge maand, moet ik zeggen. Juli en begin augustus. En er komt voorlopig ook niet zo heel veel regen. Maar tot en met juli, dan hebben we... juni was een maand waar meer dan 100 mm of nog meer is gevallen. Toen hadden we het water aardig op peil en nu is het ineens gezakt. En ik vroeg me ook af waarom dat water zo gauw weg heeft kunnen gaan. Want het is natuurlijk wel warm door de verdamping, maar de gewassen gebruiken wat. En als ik de gewassen zo bekijk, dan lijkt het allemaal nog wel wat meer te vallen. De schrale zandgrond, daar is de mais wel penibel. Maar als je wat verder kijkt, dan lijkt het allemaal nog een klein beetje meer te vallen. En ze zijn nu aan het sproeien, dus ik denk dat dat ook wel goed komt. Maar de droogte, de waterpeil is iets lager dan normaal. Maar het is niet zo dat je zegt van, nou jongens, dit gaat niet meer goed.
0: Oké, nou, geruststellende gedachte. Ik vroeg 3 zinnen, maar het maakt verder niet uit. Het is een mooi verhaal geworden. Het is inmiddels 5:05. Tot zover deze ochtendshow. Hey, we gaan even naar het weer voor vandaag. Want ik zei al 26 graden, maar er hoort meer bij natuurlijk.
1: Ja, 26 graden halen we denk ik nog wel. Want dat ligt er ook nog een klein beetje vanmiddag hoe het met de zon gaat. Want er is ook wel wat bewolking, dat zien we nu ook al wel. We begonnen toch nog wel met redelijke temperaturen, 17, 18 graden. Op dit moment is het 23 graden. En de wind was vanmorgen lekker rustig. Die trekt nu wat aan, een zuidwestenwind. Ja, en dan merken we ook al dat de windrichting wat anders is. Er komt wat minder warme lucht naar ons toe. En dat merken we niet alleen met gevoel. Maar ook de thermometer komt wat minder hoog uit. En 26 graden. Ik denk dat we nog ietsjes hoger uitkomen met 7, 28 op de warmste plekken. Maar dan is het ook wel gebeurd. Ja, en dan is het voor het gevoel ook al wat minder warm. Het is wel zo dat vanavond de wind weer gas terugneemt. En dan kunnen we toch nog wel lekker buiten zitten. Een graadje of 20 is het nog wel een tijdje tot de zon ondergaat. En dan gaan we komende nacht minimaal meemaken van een graad of 14. En dan hebben we morgen ook weer een prima dag met flink wat zon, enkele wolkenvelden. Maar morgen blijft het ook droog en dan draait de wind wat verder door naar westelijke richtingen. En dan komen we uit op 24, 25 graden. Nou, de vrijdag, dan wordt de koelste dag tussen aanhalingstekens, want dan gaat de wind wat om naar noordwestelijke richtingen. En dan komen we niet verder dan 23 graden, maar verder is het weerbeeld niet zo heel veel anders met wolkenvelden en zon en droge omstandigheden. Nou, het weekend draait de wind weer door naar zuid en zuidoost en later zuidelijke richtingen. Ja, en dan kun je het op de klompen aanvoelen, dan komt de warme lucht weer naar ons toe. En zaterdag kunnen we alweer 28 graden verwachten en zondag zou het misschien alweer 30 graden kunnen worden. Dus en er staan ook nog wat modellen, die hebben het nog iets warmer, maar daar wil ik nou eigenlijk niet over hebben. Maar tropisch wordt het in ieder geval zondag wel. En blijft voorlopig droog, wat ik al zei. En als we wat heel ver weg kijken, dan gaat de temperatuur eerst weer een klein beetje naar beneden en later weer omhoog. Het gaat een beetje op en neer met het kwik. Maar verder, de droogte die blijft aanwezig. Geen regen van betekenis.
0: Ja, de zomer van 2026. En die dendert maar door. Dat geldt eigenlijk ook voor jou, want je bent er ook straks weer om 9:30. Vanmiddag om 17:30 uitgebreid weer bij Veerle. En morgen in de ochtendshow om 8:30. Zeg een fijne woensdag.
1: Goed gedaan.

0: Macklemore en een goede vriend heet Ryan Lewis en Kent Halders.
1: Begin je dag goed.
0: Ik duik eens even in onze appjes. Ah, daar komen er nogal wat binnen. In dit geval eentje van Jeroen samen met Wilma. Een setje inderdaad. Ze zijn al 17 jaar samen. En ze vragen aan mij of ik iets leuks weet de komende dagen om te gaan doen. Want ze hebben vakantie. Ze gaan niet echt naar het buitenland. Maar ze vinden het wel leuk om iets te gaan doen in de regio. Jongens, ik hoop dat jullie een fiets hebben. Een goede fiets. Ja, dan heb ik een leuk aanbod. Ja, ik werk niet voor de VVV Dinxperlo. Zo klinkt het dan gelijk wel als ik dit ga vertellen. Maar namens de VVV van Dinxperlo zeg ik dan even het volgende voor jullie. En voor al die anderen die denken, ja, lekker een fietstochtie. Dat is prachtig. Een heerlijke fietstocht in de Achterhoek of de Liemers. De komende zondag, de 9 augustus, is de tweede van 3 zomerse fietstochten langs de bekende rode en witte paddenstoelen in de regio. Het schijnt echt een hele mooie route te zijn. Dus er is er eentje van 41 kilometer en een wat langere van 59. En die route gaat dan over de Heurne, Sinderen, Westendorp en Varsseveld. En we hoorden net het weerbericht van Gerrit dat het eigenlijk gewoon lekker weer blijft. Niet gelijk weer 5, 36 graden. Dus heerlijke fietsfeer ook komende zondag. 9 augustus. Dus als je aan die fietstocht zou willen meedoen, meld je even bij de VVV van Dinxperlo.

worden wakker in de Achterhoek met de gedachte dat er best wel heftig nieuws is in Winterswijk. Een grote brand heeft de afgelopen nacht een kringloopcentrum aan het handelscentrum in Winterswijk in de as gelegd. Ook een aangrenzend pand staat volledig in brand. De brandweer is met veel materieel aanwezig, veel mensen ook, en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de naastgelegen bedrijven. Doordat de brandweer de panden gecontroleerd laat uitbranden, stijgt de rook beter op. Dus er is goed over nagedacht. En daardoor is de overlast in de woonwijk volgens de brandweer kleiner. Laatste nieuws dus in Winterswijk. Er is daar een brand uitgebroken de afgelopen nacht. Onderweg naar het laatste wereldnieuws, dat hoor je over 4 minuten.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. In de buurt van Odessa op de Zwarte Zee vielen de Russen 3 vrachtschepen aan. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam, ook 's nachts, nauwelijks afkoelt. Guatemala slaat groot alarm na een uitbarsting van de zeer actieve Vulcan de Fuego. Zo'n 1000 mensen zijn geëvacueerd. Eergisteren begon de bijna 4 kilometer hoge vulkaan as, rook, gas en vuur te spugen. Scholen in de buurt zijn dicht en mensen moeten ramen en deuren dicht houden. De uitbarsting op 35 kilometer ten westen van de hoofdstad Guatemala-stad is heviger geworden. De laatste grote uitbarsting was in 2018. Toen kwamen 200 mensen om het leven. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Het hoogste aantal dat ooit in een half jaar werd geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ik kan...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Ja, als ik hier naar buiten kijk, ik zie de laatste wolken richting Duitsland gaan. Een bijna strak blauwe lucht boven Ulft. Een heerlijke

0: Hoe is nu voor Skik en het giet zoals het giet?
1: Ik heb hier een bericht dat komt uit de regio. Het gaat over Herwen. Daar heb je vast wel eens van gehoord. Te hard rijden, sluipverkeer en auto's op de stoep daar. Bewoners van de Molenstraat in Herwen, die zijn het echt helemaal zat. Want de frustratie loopt inmiddels zo hoog op dat een bewoner zelfs een bord met het getal 30 en zo'n rode cirkel, je kent het wel, hè, in de voortuin heeft gezet. Binnenkort bezoekt een wethouder die straat. Er wordt al jaren over veiligheid gesproken. Maar er gebeurt gewoon helemaal niets, dat zeggen de bewoners daar van die straat, de Molenstraat in Herwen. En ik vroeg me tegelijkertijd af, gebeurt het niet verderop in de Achterhoek en de Liemers ook? Dat er op bepaalde wegen echt ontzettend hard wordt gereden. Dat je denkt, doe even normaal en het gaat maar door. Misschien wel bij jou voor de deur. Dat je er knettergek van wordt. En de gemeente doet me niks. Of ze weten het nog niet, hè? Dat kan natuurlijk ook. Dus waar wordt er volgens jou in de Achterhoek of de Liemers eigenlijk gewoon veel te hard gereden? Waar is dat? Nogmaals, het kan bij jou voor de deur zijn of ietsje verderop waar je regelmatig komt. Welkom op welke wegen wordt er hard gereden? Meld het even hier bij Regio 8. Dan kan ik het delen met de gemeente en dan wordt er misschien wat aan gedaan. Dat zou zomaar kunnen. App het even door dan, oké? 06 47 47 0.

Breeze uit de 70s. Ook vandaag eigenlijk een summer breeze. Dit was een liedje van Seals & Croft. Ja, dat is een lastige bij een popquiz. Als ze dit laten horen, dan is het al gelijk van... ja, ik ken het wel ergens van. Maar wie waren de uitvoerende? Nooit meer vergeten. Dus Seals & Croft. De ochtendshow van Regio 8. Met zo direct om 9:30 natuurlijk het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Limmers. Met Michiel. Michiel Zwartepoorten. Het weer krijg je van Gerrit. En rond 9:50 nog even een update van de site achterhoeknieuws.nl.

0: Het is Noah met Doors. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Zodat ik het laatste nieuws met Michiel Zwartepoorten. Het gaat onder andere over de asielopvang in Aalten.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
9: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De collectie van het Stadmuseum Berg verhuist naar kasteel Huisberg. Dinsdagochtend werd onder grote belangstelling de maquette van 's-Heerenberg uit 1600 overgebracht naar het kasteel.

0: Stadmuseum straks volledig in opgaat. Volgens de geestelijke vader van het Stadmuseum, Hans Hegman, is dat een bijzonder moment.
1: Een heel blij gevoel, maar ook wel een beetje gevoel van, ja, dat het afgelopen is. We hebben daar heel hard aan gewerkt. Heel hard naartoe gewerkt. 9 jaar geleden. En ja, dat is nu het einde.
0: De vernieuwde presentatie in Kasteel Huisberg is vanaf 19 september te bezoeken. Bronckhorst staat sinds deze maand op de lijst van gemeenten die nog niet voldoen aan een spreidingswet. Volgens het ministerie moet de gemeente 160 asielzoekers opvangen en staat ze daarom onder toezicht. De coalitie wil vasthouden aan de geplande opvanglocaties in Hengelo en Voorden. De komst van een AZC leidde eerder tot protesten, een rechtszaak van omwonenden en een onrustig verlopen politieke avond. Eerder verscheen Aalte ook al op de lijst van gemeenten waar te weinig asielopvang is geregeld. De droogte houdt ook de komende weken aan. Volgens Rijkswaterstaat blijft het warmer en droger dan gemiddeld, waardoor de afvoer van de Rijn extreem laag blijft en de grondwaterstanden laag tot zelfs extreem laag zijn. Hoewel de komende dagen lokaal een regen- of onweersbui kan vallen, wordt geen neerslag van betekenis verwacht. Komend weekend en halverwege volgende week kan de temperatuur op veel plaatsen opnieuw oplopen tot boven de 30 graden. Reuven Niemeyer zet zijn loopbaan voort bij FC Volendam. De 31-jarige middenvelder vertrok deze zomer transfervrij bij de Graafschap en tekent bij de competitiegenoot uit de keukenkampioendivisie. Niemeyer was vorig seizoen aanvoerder en clubtopscorer van de Graafschap met 22 doelpunten en 5 assists in 53 wedstrijden. In Volendam wordt hij ploeggenoot van oud-Doetinchem Hidde Jurjes. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.
2: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
3: Vanmorgen was er in eerste instantie veel bewolking, maar geleidelijk aan komt de zon er steeds beter door. En vanmiddag zijn er ook flinke zonnige perioden. De temperatuur die loopt op naar een graad of 27 tot 28 graden. Bij een matige zuidwestenwind en verder blijft het ook droog. Vanavond dan klaart het op en is het ook nog vrij zonnig. Het is ook nog een tijdje aangenaam. Komende nacht dan liggen de minima rond 13 tot 14 graden. En de donderdag, dan wordt ook een zonnige dag, met laat op de dag ook weer wat wolkenvelden, maar het blijft droog en dan wordt het een graad of 25.

0: raak. Komt dit laatste nieuws binnen, gaat over de politie. Want de politie heeft in de eerste helft van dit jaar een record aantal meldingen binnengekregen van nepagenten. Moet je eens raden hoeveel dat er waren? Nou, geen tienduizenden, dat ook weer niet. Er kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Het hoogste aantal dat ooit in een half jaar is geregistreerd. Ja, en dan komen ze aan de deur, dus inderdaad in uniform. En dan hebben ze een babbeltruc. Nou, dat doet de echte politie nooit. Dus als er iemand aan de deur staat als politie. Dus hij of zij zegt dat hij van de politie is. En ze hebben een heel verhaal. Geloof er dus gewoon helemaal niks van. En bel even met de echte politie, ja.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
2: Take

heeft deze plaat deze titel meegegeven. Stupid Song. Hoe toepasselijk kan een liedje zijn? Nee, dat is een flauwe, hele flauwe graf. Het is een lekker liedje, hoor. Olivia Rodrigo. En dit is bijna het einde van deze ochtendshow. Even het gevoel van de zomer pakken. Ah, dat is lekker. Met de Beach Boys.

De ochtendshow van Regio 8, morgen meer vanaf 7 uur. En straks om 3 uur hoor je Veerle met haar middagshow. Tot die tijd vooral veel muziek en natuurlijk ook het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers met Michiel. Straks om half elf, ja, om half elf is hij er alweer.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Een grote brand in Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een bouwmarkt in de as gelegd. De brand brak vannacht rond 2:30 uit. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden vanwege de enorme rookontwikkeling. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brandweer laat de panden gecontroleerd uitbranden en is nog enkele uren bezig met nablussen. Tussen Winterswijk en Zutphen reden tijdelijk geen treinen. Ook de Rondweg Zuid en Rondweg West waren dicht. Bijna 2 keer zoveel fastfoodzaken in de laatste 20 jaar. Het CBS telde er in 2007 nog 10.000, nu zijn het er ruim 19.000. Ook het aantal reguliere restaurants steeg. Van alle plekken waar je kunt eten is nu meer dan de helft een fastfoodzaak, zoals cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. De 4 grote steden zijn samen goed voor 1/5 van het aantal fastfoodzaken. Dat er steeds meer restaurants komen komt omdat consumenten meer te besteden hebben. Zeker 15 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam ook 's nachts nauwelijks afkoelt. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
10: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht, die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De voetgangerstunnel tussen de Winnipegstraat en de Dichterse Weg in Doetinchem is vernieuwd en weer open. Na een petitie met zo'n 1400 handtekeningen investeerde de gemeenteraad 600.000 euro in onder meer minder steile hellingbanen, betere verlichting en meer groen. Niet iedereen is tevreden. Op sociale media klinkt ook kritiek dat de tunnel niet is verbreed of volledig toegankelijk is gemaakt voor rolstoel- en scootmobielgebruikers. Volgens de gemeente was een bredere tunnel door de ligging onder het spoor, het eigendom van ProRail, niet haalbaar. Reuven Niemeyer zet zijn loopbaan voort bij FC Volendam. De 31-jarige middenvelder vertrok deze zomer transfervrij bij De Graafschap en tekent bij de competitiegenoot uit de keukenkampioendivisie. Niemeyer was vorig seizoen aanvoerder en clubtopscorer van De Graafschap met 22 doelpunten en 5 assists in 53 wedstrijden. In Volendam wordt hij ploeggenoot van oud-Doetinchemmer Hidde Jurjes. Bronckhorst staat sinds deze maand op de lijst van gemeenten die nog niet voldoen aan een spreidingswet. Volgens het ministerie moet de gemeente 160 asielzoekers opvangen en staat ze daarom onder toezicht. De coalitie wil vasthouden aan de geplande opvanglocaties in Hengelo en Voorde. De komst van een AZC leidde eerder tot protesten, een rechtszaak van omwonenden en een onrustig verlopen politieke avond. Eerder verscheen Aalten ook al op de lijst van gemeenten waar te weinig asielopvang is geregeld. De collectie van het Stadmuseum Berg verhuist naar kasteel Huisberg. Dinsdagochtend werd onder grote belangstelling de maquette van Serenberg uit 1600 overgebracht naar het kasteel, waar het museum straks volledig in opgaat. Volgens de geestelijke vader van het Stadmuseum, Hans Hegman, is dat een bijzonder moment.
2: Een heel blij gevoel, maar ook wel een beetje gevoel van, ja, dat het afgelopen is. We hebben daar heel hard aan gewerkt. Heel hard naartoe gewerkt. 9 jaar geleden. En dat is nu het einde.
1: De vernieuwde presentatie in Kasteel Huisberg is vanaf 19 september te bezoeken. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar 4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachten verzetten zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. Hij gebruikte geen wapen. Het incident in zee bij het Noord-Hollandse Callands Oog van gisteren heeft uiteindelijk twee vrouwen het leven gekost. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige Britse. De Gelderse vrouw werd nog gereanimeerd, maar bezweek later. Een tweede vrouw raakte vermist. Ze werd vanochtend levenloos teruggevonden op het strand een paar kilometer noordelijk van Callands Oog. De politie laat weten geen verder onderzoek te doen naar het incident. In Carinthië in Oostenrijk is een 18-jarige Nederlandse paraglider zwaar gewond geraakt. Kort na de start klapte zijn scherm in, waardoor de tiener zo'n 200 meter naar beneden viel. Hij was net opgestegen voor een vlucht over de Oostenrijkse bergen toen het na 4 minuten misging. Het lukte hem niet om zijn noodscherm uit te klappen. Hij kwam neer in een wei bij de Greifenburger Badensee. Met een traumahelikopter is hij naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. Een invalkracht bij een Amsterdams kinderdagverblijf wordt ervan verdacht 14 kinderen te hebben misbruikt. Tijdens de rechtszitting vandaag werd duidelijk dat er zich nog een nieuw slachtoffer heeft gemeld. De 66-jarige man werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. In maart van dit jaar bleek uit onderzoek van het misdaadbureau dat hij bij één van zijn werkgevers was geschorst. Toch kon hij nog maanden op andere plekken werken. Het weer. Periode met zon, met in het zuidoosten een lokale bui. Maxima vandaag 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor 4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar 5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
10: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
11: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
13: Nu bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, proef jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Regio 8, headlines.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. 2 Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. Het incident in zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog van gisteren heeft uiteindelijk 2 vrouwen het leven gekost. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige Britse. In Carinthië in Oostenrijk is een 18-jarige Nederlandse paraglider zwaar gewond geraakt. Kort na de start klapte zijn scherm in, waardoor de tiener zo'n 200 meter naar beneden viel. Een invalkracht bij een Amsterdams kinderdagverblijf wordt ervan verdacht 14 kinderen te hebben misbruikt. Tijdens de rechtszitting vandaag werd duidelijk dat er zich nog een nieuw slachtoffer heeft gemeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Openbaar vervoerbedrijf Arriva verwacht dat er vandaag tot zeker 8 uur vanavond geen treinverkeer tussen Venray en Boxmeer mogelijk is. En dit heeft met de natuurbrand in Noord-Limburg te maken. Als alternatief worden er weer bussen ingezet. In Boshuizerbergen, een natuurgebied dat ten oosten van Venray ligt, ontstond maandag brand. De spoorlijn loopt door dit gebied en wordt nu als stoplijn gebruikt, waar de brandweer het vuur tegenhoudt. Opnieuw stelt luchtvaartmaatschappij KLM vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer uit vanwege de situatie in het Midden-Oosten. KLM zal tot en met 24 oktober niet die kant opvliegen. De vorige keer werden de vluchten tot en met 6 september uitgesteld. Maatschappijen als Qatar Airways en Emirates vliegen wel van Schiphol naar het Midden-Oosten. In de regio is en blijft het onrustig. Gisteren zei de Amerikaanse financiënminister Scott Bessent dat er snel een akkoord verwacht wordt over het heropenen van de Straat van Hormuz, maar dan moet Iran wel meewerken. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachte verzette zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van een poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. De man gebruikte geen wapen. Afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Ballistische raketten en drones raakten 7 locaties. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op transport- en distributiecentra die betrokken zouden zijn bij de opslag en levering van militair materieel, wapens en de productie en distributie van drones. Maar bij de aanvallen werden ook huizen in de buurt geraakt. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.

0: NL.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.

0: De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
6: Regio 8 nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. De voetgangerstunnel tussen de Winnipegstraat en de Dichterseweg in Doetinchem is vernieuwd en weer open. Na een petitie met zo'n 1400 handtekeningen investeerde de gemeenteraad 600.000 euro in onder meer minder steile hellingbanen, betere verlichting en meer groen. Niet iedereen is tevreden. Op sociale media klinkt ook kritiek dat de tunnel niet is verbreed of volledig toegankelijk is gemaakt voor rolstoel- en scootmobielgebruikers. Volgens de gemeente was een bredere tunnel door de ligging onder het spoor en het eigendom van ProRail niet haalbaar. De droogte houdt ook de komende weken aan. Volgens Rijkswaterstaat blijft het warmer en droger dan gemiddeld, waardoor de afvoer van de Rijn extreem laag blijft en de grondwaterstanden laag tot zelfs extreem laag zijn. Hoewel de komende dagen lokaal een regen- of onweersbui kan vallen, wordt geen neerslag van betekenis verwacht. Komend weekend en halverwege volgende week kan de temperatuur op veel plaatsen opnieuw oplopen tot boven de 30 graden. De collectie van het Stadmuseum Berg verhuist naar kasteel Huisberg. Dinsdagochtend werd onder grote belangstelling de maquette van Serenberg uit 1600 overgebracht naar het kasteel, waar het museum straks volledig in opgaat. Volgens de geestelijke vader van het Stadmuseum, Hans Hegman, is dat een bijzonder moment.
8: Een heel blij gevoel, maar ook wel een beetje gevoel van, ja, dat het afgelopen is. We hebben daar heel hard aan gewerkt. Heel hard naartoe gewerkt. 9 jaar geleden. En dat is nu het einde.
7: De vernieuwde presentatie in Kasteel Huisberg is vanaf 19 september te bezoeken. Reuve Niemeyer zet zijn loopbaan voort bij FC Volendam. De 31-jarige middenvelder vertrok deze zomer transfervrij bij de Graafschap, betekent bij de competitiegenoot uit de keukenkampioendivisie. Niemeyer was vorig seizoen aanvoerder en clubtopscorer van de Graafschap met 22 doelpunten en 5 assists in 53 wedstrijden. In Volendam wordt hij ploeggenoot van oud-Doetinchemmer Hidde Jurjes. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en ook in de app van Regio 8.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Defensieminister Dylan Jesselkus heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat een team van zo'n 10 tot 15 mensen zich op het Nederlandse fregat De Ruiter gaat voorbereiden op een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Dit besluit is genomen nadat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hierom gevraagd hadden. Die landen leiden een internationale coalitie die al een paar maanden bezig is met het opzetten van een operatie om de Straat van Hormuz voor de scheepvaart weer veilig te maken. Het fregat De Ruiter ligt al in de regio. Verschillende Amerikaanse bedrijven krijgen met Chinese sancties te maken. Denk daarbij aan het aanscherpen van exportbeperkingen op drones, reserveonderdelen en technologieën die Amerikaanse techbedrijven gebruiken. Vorige week hadden de VS ruim 40 Chinese bedrijven op de zwarte lijst geplaatst die van dwangarbeid gebruik zouden maken. Het Chinese antwoord van vandaag moet gezien worden als een vergeldingsmaatregel. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. Dit gebeurde in de buurt van een Oekraïens toestel. Even daarvoor raakte een DHL-vliegtuig in de lucht een onbekend object. De drone had naast de explosieven ook een ontsteker en werd rond middernacht voor het eerst waargenomen. Het toestel wordt met behulp van een röntgenapparaat onderzocht. De NAVO is op de hoogte van het incident en meldt dat de Duitse autoriteiten in het onderzoek leidend zijn. Frans Info meldt dat in Algerije de Franse topman van DZ-maffia, Mehdi Larribi, is gearresteerd. De 36-jarige Larribi, die zowel de Franse als Algerijnse nationaliteit heeft, wordt gezien als een van de oprichters van DZ-maffia. De aanhouding van Larribi is voor de Franse justitie een prioriteit in de strijd tegen drugs en de georganiseerde misdaad. Het is wel de vraag of Algerije Larribi aan Frankrijk uitlevert, want normaal gesproken levert het land geen eigen burgers uit. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
5: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht. Die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0,0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.

0: tickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Defensieminister Dylan Jesselkus heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat een team van zo'n 10 tot 15 mensen zich op het Nederlandse fregat De Ruiter gaat voorbereiden op een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Verschillende Amerikaanse bedrijven krijgen met Chinese sancties te maken. Denk daarbij aan het aanscherpen van exportbeperkingen op drones, reserveonderdelen en technologieën die Amerikaanse techbedrijven gebruiken. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. Dit gebeurde in de buurt van een Oekraïens toestel. Frans Info meldt dat in Algerije de Franse topman van DZ-mafia, Mehdi Larribi, is gearresteerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
5: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
7: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. De wind hier is zuidwestelijk, over het algemeen matig, en de maximumtemperatuur ligt zo rond de 27 graden. Vanavond dan is het nog een tijdje aangenaam, want de wind die neemt gas terug. Het koelt uiteindelijk afkomende nacht naar 13 tot 14 graden. En morgen wordt een dag met toch wel wat flink wat zon. In de middag ook wel wat wolkenvelden. Maar de wind die is dan wat meer westelijk en dan wordt het niet meer dan een graad of 25. Vrijdag met een noordwestenwind een graad of 23. Maar in het weekend draait de wind weer helemaal door naar zuid- tot zuidoosten richtingen. En dan wordt het weer tropisch warm. Zaterdag 28 graden en zondag ruim 30 graden.

0: twee tosties, twee ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na één tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In het Twentse Deurningen vindt een boerenprotest met trekkers plaats. De boeren keren zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het zou om zo'n 150 voertuigen gaan. De brug over de A1 wordt geblokkeerd. Op beelden is te zien dat een stoet met omgekeerde Nederlandse vlaggen over de N-weg rijdt. Op het kruispunt met de Hengeloze Straat staan de tractoren stil. De gemeente was niet formeel op de hoogte van de actie, maar voor nu wordt het demonstratierecht gerespecteerd, zolang het protest veilig en rustig verloopt. Het havenbedrijf Rotterdam zegt dat het vervoer van en naar de Rotterdamse haven via de Rijn op dit moment door de lage waterstanden zo'n 10% lager ligt dan normaal. Maar dit betekent niet dat er een toename in het vervoer via de weg of via het spoor plaatsvindt. Binnenschepen laden normaal zo'n 70% en dat is naar ongeveer 35% gedaald. Het gevolg is dat er meer schepen naar de haven komen. Het gaat wekelijks om zo'n 100 extra schepen, maar die compenseren de lagere beladingsgraad niet helemaal. De comebackplannen van Marco Borsato, waar de Telegraaf over schrijft, kloppen niet. Dat zegt het management van de zanger. Als er iets nieuws of ontwikkelingen over Marco zijn, dan zal dit via de officiële kanalen van Marco worden gedeeld, laat het management weten. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat Borsato volgend jaar op het podium van de Vrienden van Amstel Live zijn comeback zou maken en dat hij zou werken aan een eigen concertreeks. Daar is volgens het management ook geen sprake van. De Oekraïense president Zelensky laat via sociale media weten dat het land in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten gebruikt heeft. In vergelijking met vorig jaar is er nog maar een derde over. Volgens Zelensky is de toevoer van antiballistische capaciteiten van de partners dit jaar een stuk minder geworden, maar beschikken die partners wel over deze raketten. Zelensky hamert op het nemen van beslissingen over leveringen en het opvoeren van productieprocessen. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwenthal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
2: Auto en Schadeherstel Leuwenthal.
1: Kijk op leuwenthalulft.nl.
3: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
1: Autobedrijf Leuwenthal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
2: Auto en schadeherstel. Leuwenthal.
1: Kijk op leuwenthalulft.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van Voordeel.
7: Aldi. Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op bruginkgroep.nl.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De Graafschap begint zondagmiddag om 11:15 bij Helmond Sport aan een nieuw seizoen in de keukenkampioendivisie. Dat gebeurt met een selectie die heel erg moeilijk scoort. Reuven Niemeyer, Bouke Boersma en Niels Eggens maakten er het afgelopen seizoen met z'n drieën 36. Maar die zijn er niet meer bij. De huidige selectie van de Graafschap bestaat uit 19 contractspelers. En die maakten met z'n allen in het afgelopen seizoen 29 doelpunten. Reizigers die de trein willen pakken tussen de Achterhoek en Arnhem moeten even goed opletten. Van zaterdag 15 tot en met dinsdag 18 augustus rijden er geen treinen tussen Didam en Zevenaar. Vervoerder Arriva zet bussen in. De treinen rijden niet vanwege werkzaamheden rond de A12. De snelweg wordt de komende jaren verbreed en om dat mogelijk te maken is extra ruimte nodig. Een zeer grote brand heeft de afgelopen nacht een kringloopcentrum en een houthandel aan het handelscentrum in Winterswijk in de as gelegd. Vanwege de omvang van de brand werd er opgeschaald naar grip 2. Bij de brand is ook veel rook vrijgekomen. Volgens de brandweer lag de prioriteit al vrij direct niet meer bij het redden van de twee brandende panden, maar bij het beschermen van de omliggende gebouwen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen. Brandweermannen van Brandweer Berg zijn gisteravond met hun speciale bosbrandvoertuig naar Noord-Limburg gegaan om te assisteren bij de grote natuurbrand. De brandweer van Voorde heeft afgelopen maandag op dinsdagnacht geassisteerd. De brand, net ten noorden van Venraai, is inmiddels onder controle. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven. De situatie is stabiel en beheersbaar. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In het oosten en zuiden van het land zijn een paar waterschappen die de noodklok luiden en zeggen geen maatregelen meer achter de hand te hebben om de droogte te bestrijden. Het gaat onder andere om Drents Overijsselse Delta en Brabantse Delta. Volgens hen is de rek eruit. Een woordvoerder van de Unie van Waterschappen zegt dat het vooral geldt voor gebieden met hoge zandgronden waar geen aanvoer vanuit de grote rivieren mogelijk is. In veel delen van Nederland is het al maanden verboden om water uit kanalen, sloten en beken te halen. En vanaf vandaag zijn de sluizen in de Nieuwe Maas voor beroeps- en recreatievaart gesloten. Verder mag er in de regio Delfland vanwege de droogte geen oppervlaktewater meer worden onttrokken. Deze maatregelen worden door het Hoogheemraadschap Delfland genomen om op die manier het zoetwater in de regio op peil te houden. Dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de telers in het Westland. De autoriteit Consument en Markt waarschuwt dat de kans bestaat dat de helft van de huishoudens die op een warmtenet is aangesloten meer gaat betalen voor verwarming. Nederland telt 700.000 huishoudens met aansluitingen op warmtenetten. Volgens de ACM gaat het om 10% van deze huishoudens. Zij gaan 71% meer betalen. Het gaat dan om €740 meer per jaar. Maar het kan ook hoger uitpakken als de overheid geen actie onderneemt. Er zijn ook mensen die juist minder gaan betalen. Gisteren zijn op de A16 bij Hazeldonk 2 Iraakse mannen opgepakt. Zij worden verdacht van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken zaten 4 personen zonder geldige papieren. Ze waren waarschijnlijk onderweg naar België. De marechaussee kreeg de auto in het vizier omdat het voertuig slingerde en zwaar beladen leek. De inzittenden van de auto werden gecontroleerd. De bijrijder was niet in het bezit van geldige documenten en een van de verdachten bleek eerder bij illegale immigratie betrokken te zijn geweest. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
11: Heerle Den Hartog.
12: Zo, het is alweer iets koeler buiten, maar wat mij betreft mag er nog een paar graadjes vanaf. Of niet soms. Shepherd met Beauty.

Yes, nou, daar zijn we weer. Goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. En vandaag is er veel te bespreken. Waaronder dus die grote brand in Winterswijk. Heb je het meegekregen? Misschien heb je wel zo'n ML Alert ontvangen. Hè? Over kijk uit voor de rook. Sluit ramen, deuren, ventilatiesystemen. Daar hebben we het zo meteen nog even over. En ook over een Achterhoekse uitvinding die laat vliegen over water. Kijk eens. Toch wel benieuwd wat het inhoudt.

Wat een goede plaat dit. Ja, ga nog even lekker doorzingen. Ja, altijd als de muziek zo langzamerhand weg hebt, dan weet je gewoon dat ze achter de schermen nog even door zijn gaan feesten. Hè. Maar dat het dan te lang duurt en dat ze dan toch even de volumeknop even zo langzamerhand naar beneden moeten schuiven. Hey, ondertussen is er een berichtje binnengekomen via de Regio 8-app. Een verzoekje. Hey, die mag je altijd insturen. Hè? Dat kan je doen naar 06-4747-0022. En dan kan het zo zijn dat ik hem zie en dat je hem gaat horen op de radio. Ze hebben dus ook een verzoekje van Imke. En die zegt, hoi, ik ben Imke uit Ulft. Hallo Imke. En ik zit nu te werken, maar er is niks te doen. Dus ik wil graag een liedje aanvragen. Royals van Lorde. Nou, die komt eraan. Hartstikke leuk. Ja, en dat je niks zit te doen. Ik ben toch wel heel erg benieuwd waar dat mee te maken heeft. Zou het vakantie kunnen zijn? He, dat iedereen weg is en dat je denkt van ja, wat moet ik nou? Ik snap je helemaal. Nou, als troost, Imke. Royals hier voor jou.

0: get back to you.
1: De La Soul met Ring, Ring, Ring.
2: Het thema trio.
1: Nee, er is niemand aan de deur. Laat me dat even vooropstellen. We gaan lekker door met het thema trio. In mijn programma heb je dus drie platen die alle drie te maken hebben met hetzelfde thema. En het thema van vandaag... vliegen. Ja, artiesten die willen vliegen. Nou, er zijn er heel veel mensen die ook willen leren vliegen. En misschien kun je dat dus in de Achterhoek doen vanaf 2027. Ja, dan heb ik het niet over in een vliegtuig, maar op een boot. En dan denk je echt, huh, op een boot? Ja, op een boot. Ja, het eenmansbootje die wordt met een accu aangedreven. Voor de bootmensen aan stuurboordzijde kun je dan gas geven. En je bestuurt de boot door middel van je lichaamsgewicht. Beetje zoals skiën. En als je wil vliegen, dan leun je achterover. Ja, momenteel kun je dat dus nog niet ergens vinden. Er is iemand die is bezig om dat uit te vinden. En die zit al een beetje op het water. Een beetje te hannesen met dat project. Dus wie weet, vanaf zomer 2027 kan je dus op het water gaan vliegen. Hartstikke gaaf. Artiesten zouden dat ook wel heel gaaf vinden. Waaronder Lenny Kravitz. Het is Fly Away.
2: Het thema trio.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een zeer grote brand heeft de afgelopen nacht een kringloopcentrum en een houthandel aan het handelscentrum in Winterswijk in de as gelegd. Vanwege de omvang van de brand werd er opgeschaald naar krip 2. Bij de brand is ook veel rook vrijgekomen. Volgens de brandweer lag de prioriteit al vrij direct niet meer bij het redden van de twee brandende panden, maar bij het beschermen van de omliggende gebouwen.

0: 10 augustus rijden er geen treinen tussen Didam en Zevenaar. Vervoerder Arriva zet bussen in. De treinen rijden niet vanwege werkzaamheden rond de A12. De snelweg wordt de komende jaren verbreed en om dat mogelijk te maken is extra ruimte nodig. De Graafschap begint zondagmiddag om 11:15 bij Helmond Sport aan een nieuw seizoen in de keukenkampioendivisie. Dat gebeurt met een selectie die heel erg moeilijk scoort. Reuven Niemeyer, Bouke Boersma en Niels Eggens maakten er het afgelopen seizoen met z'n drieën 36. Maar die zijn er niet meer bij. De huidige selectie van de Graafschap bestaat uit 19 contractspelers. En die maakten met z'n allen in het afgelopen seizoen 29 doelpunten. Brandweermannen van Brandweer Berg zijn gisteravond met hun speciale bosbrandvoertuig naar Noord-Limburg gegaan om te assisteren bij de grote natuurbrand. De brandweer van Voorde heeft afgelopen maandag op dinsdagnacht geassisteerd. De brand, net ten noorden van Venraai, is inmiddels onder controle. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven. De situatie is stabiel en beheersbaar. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
1: Dan kijken we nog even naar de verkeerssituatie. Er staat een flinke file op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Vertraging van 28 minuten, 2 kilometer. Houd daar ook rekening met de grenscontroles. En tot slot nog een bijzondere situatie op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en het Gelredoom is de boel dicht. Het komt door wegwerkzaamheden. Verkeer wordt daar omgeleid.
2: Regio 8. Regio 8. Veerle Den Hartog. Regio 8.

Ja, heb het maar niet over vuur, James Blunt, want dat gaat niet goed hierover. Nee, precies. Net als gisteren is er een flinke brand ontstaan bij een kringloopwinkel. En een houthandel aan het handelscentrum in Winterswijk. Helemaal in de as gelegd. Het pand is gewoon verloren. Je kan de beelden allemaal zien. Hè? Onder andere op Omroep Gelderland. Maar ook hier bij ons bij Regio 8 op de website. Vind je een foto van de gigantische brand. Echt overal slaan vlammen eruit. Het is intens. Wel vind ik het wel heel interessant dat mensen toch wel een beetje nuchter eronder blijven. Hè? Hoe ernstig de situatie ook is, daar zijn we ook allemaal wel bewust van. En houden we ook wel rekening mee. Maar toch, hè, dat zijn toch mensen die zoiets hebben van ik denk niet dat ik niet hoef te werken morgen. Nee, dat denk ik ook niet als alles in de hand staat. Nee, dat zal wel niet. Nou, hoe het allemaal gaat aflopen is nog niet helemaal duidelijk. Er wordt nog het een en ander nageblust. Maar over het algemeen is de brand al redelijk onder controle. Maar ik hoop heel erg voor de eigenaar dat ze toch wel goed terechtkomen. Ja, het pand is weg. Daar kan je niet zoveel meer aan doen, denk ik. Behalve afbreken. Laten we hopen dat ze goed terechtkomen. Net als de medewerkers, de vrijwilligers, iedereen.

Simple Minds, Promised You a Miracle. Het is toch bizar hoe de wereld kan draaien. Hè? De ene keer ben je een voetbalplayer. Of nou ja, speel je vooral American football heel erg op de middelbare school. Hè? Ben je daar lekker mee bezig. Maar dan vervolgens ben je toch weer wat de creatievere kant op aan het gaan. En beland je uiteindelijk in de Nederlandse hitlijsten. Dan heb ik het over Teddy Swims. Ja, begint als rockband ook nog eens. Heeft op YouTube...

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD behoort tot een van de 3 beste inlichtingendiensten van Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het nog beter. De Britse MI6 blinkt uit in het recruteren van informanten en lange termijn denken. Frankrijk staat op 2. De Franse inlichtingendienst beschikt over een van de beste antiterrorisme-diensten. De AIVD is goed voor de 3e plaats en wordt geprezen vanwege een zeer hoge efficiëntie en zeer goede cyber- en techprestaties. De telers in het Westland zijn diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor het sproeiverbod. Het Hoogheemraadschap van Delfland zou niet willen meewerken aan alternatieven die de sector heeft bedacht. Denk daarbij aan gezuiverd rioolwater niet naar zee afvoeren, maar toevoegen aan de sloten zodat de gewassen besproeid kunnen worden. Volgens Delfland zijn de maatregelen onwenselijk en worden die alleen ingezet als het echt niet anders kan. Er wordt door de Belgische politie een drone getest die ingezet zou kunnen worden om pogingen van migranten die met taxibootjes het kanaal proberen over te steken te voorkomen. De overtocht naar Engeland is heel gevaarlijk en door de kust met een drone in de gaten te houden kan voorkomen worden dat mensen de oversteek toch maken. De drone heeft vleugels en kan daardoor langer in de lucht blijven. Na de testfase wordt er geëvalueerd. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone werd afgelopen nacht voor het eerst gezien en botste in de lucht tegen een vrachtvliegtuig van DHL op. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. Het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig werd korte tijd stilgelegd. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie vanwege dit incident en keert huiswaarts. Onduidelijk is nog waar de drone vandaan komt. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op Kiosk.

0: Voetbalhome.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt Holtwijk.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Heerle den Hartog.
6: Ja, we gaan weer voor een van de meest zomerse platen die er bestaan. Deze is Hollands. En ook heerlijk zomers. Guillermo, Tropical Danny.

Whiskey bij. Yes, dat was Guillermo en Tropical Danny met Toppertje. Vond je dit nou echt een fantastische zomerse plaat? Of misschien wel een van jouw favoriete zomerse platen? Even goed opletten, want je kan dit dus opsturen naar Regio 8. Naar 06-4747-0022. Want je kan dus in mijn programma iets bijzonders winnen. Ja, wat het is, hoor je zo meteen uitgebreider naar Benson Boone. En The Time of My Life.

Offenbach en Ella Henderson met Hurricane. Ach, gelukkig hebben we hier niet zo'n hurricane. We hebben hier zomer. Een hele, hele hete zomer. En dan is het toch wel fijn als je wat spulletjes bij je hebt. He, bijvoorbeeld een pet die je kan beschermen tegen de zon. Of een zonnebril, waardoor je niet de hele tijd verblind wordt. Of misschien een handdoek voor tijdens het zwemmen om je een beetje af te koelen. En hoe fijn zou het zijn als je al die producten mee zou kunnen nemen in een tas. Toch? Nou, hartstikke leuk. Je kan dus kans maken, morgen zou ik dan maar zeggen, op een zomerse pakket van Regio 8. Ja, met al die vierde dingen, dus een tas, een handdoek, een pet en een zonnebril met het Regio 8 logo erop. Hoe maak je kans hiervoor? Nou, wat je kan doen is even een berichtje sturen naar 06-4747-0022. Moet je even jouw favoriete zomerse nummer doorsturen. Wat ik dan vervolgens doe, ik noteer dat. En morgen, tijdens mijn programma, ga ik dus een zomerse, of een favoriete zomerse hit ga ik draaien. En dan maak ik ook meteen de winnaar bekend. Yes, kijk, dat klinkt heel erg spannend. Ik zal nog één keer het nummer opnoemen voor als je het weer vergeten bent. Want hè, als je een beetje op bijlijdt, dan ja. Het nummer is 06-4747-0022.

0: Jack is niet meer welkom, denk ik. Nee. Hit the road, Jack.
1: Het thema trio.
0: Ach ja, daar waren we ook nog. Het thema trio, thema van vandaag. Artiesten die graag willen vliegen. Zo zijn er dus ook mensen in de Achterhoek die graag willen gaan vliegen, maar dan op een boot. Ja, en dan denk je, hoe wil je gaan vliegen op een boot? Nou, daar zijn ze dus nu mee bezig om dat uit te gaan vinden. Ja, vanaf zomer 2027 zou je dan dus op zo'n boot kunnen zitten. En dat beweeg je een beetje met je lichaam. Net als dat je met skiën doet. Hè, een beetje balanceren. En als je dan naar achteren leunt, dan zou je dus een beetje de lucht in kunnen gaan vliegen. Hartstikke gaaf. Het hele verhaal vind je op Omroep Gelderland. En artiesten die willen dus ook gaan vliegen. Dus misschien zou R. Kelly misschien dat ook wel kunnen doen trouwens. Dit is I Believe I Can Fly.
1: Het thema trio.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een zeer grote brand heeft de afgelopen nacht een kringloopcentrum en een houthandel aan het handelscentrum in Winterswijk in de as gelegd. Vanwege de omvang van de brand werd er opgeschaald naar krip 2. Bij de brand is ook veel rook vrijgekomen. Volgens de brandweer lag de prioriteit al vrij direct niet meer bij het redden van de twee brandende panden, maar bij het beschermen van de omliggende gebouwen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen. De Graafschap

0: Reuven Niemeyer, Bouke Boersma en Niels Eggens maakten er het afgelopen seizoen met z'n drieën 36. Maar die zijn er niet meer bij. De huidige selectie van de Graafschap bestaat uit 19 contractspelers. En die maakten met z'n allen in het afgelopen seizoen 29 doelpunten. Brandweermannen van Brandweer Berg zijn gisteravond met hun speciale bosbrandvoertuig naar Noord-Limburg gegaan om te assisteren bij de grote natuurbrand. De brandweer van Voorde heeft afgelopen maandag op dinsdagnacht geassisteerd. De brand, net ten noorden van Venraai, is inmiddels onder controle. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven. De situatie is stabiel en beheersbaar. Reizigers die de trein willen pakken tussen de Achterhoek en Arnhem moeten even goed opletten. Van zaterdag 15 tot en met dinsdag 18 augustus rijden er geen treinen tussen Didam en Zevenaar. Vervoerder Arriva zet bussen in. De treinen rijden niet vanwege werkzaamheden rond de A12. De snelweg wordt de komende jaren verbreed en om dat mogelijk te maken is extra ruimte nodig. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
1: Toet, waar staan de files? Nou, op twee plekken. Of nou ja, één plek om precies te zijn. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. Vertraging van 10 minuten, 3 kilometer. Dan nog een bijzondere situatie op de N325. Knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Knooppunt Velperbroek en het Gelredoom. Let op, de bol zit daar dicht. Komt door wegwerkzaamheden.
2: Veerle Den Hartog, Regio 8.

Sven Kuje met Watermarks. Ja, over water gesproken. Ik denk dat ze dat in Italië heel ernstig nodig hebben. Ja. Je houdt het allemaal in de gaten, hè? Die natuurbranden in Frankrijk, hè? In Spanje, in Limburg, in Eindhoven. In Eindhoven. Vlakbij Eindhoven, bij Valkenswaard in Noord-Brabant, was ook al een natuurbrand. En Italië dan? Nou, Italië die houdt zich nog een beetje in. Daar is momenteel, tot zover ik weet, geen bosbrand. Maar wel is het daar gigantisch heet. Ja, mocht je daar op vakantie gaan, dan zal je vast hebben geschrokken bij het kijken van de temperaturen daar ook. Want in alle 27 grote Italiaanse steden geldt vanaf morgen het hoogste hittealarm. Meldt ook het ministerie van Volksgezondheid. En deze week wordt het land getroffen door de vierde hittegolf van deze zomer. Code rood is dinsdag en woensdag al in 25 steden van kracht. Oftewel vandaag al voor heel veel plekken. Ja, ze slaan alarm omdat de hitte gezondheidsrisico's oplevert voor kwetsbare en gezonde mensen. Ja, let op, ook voor gezonde mensen. De autoriteiten vragen inwoners de zon tijdens de warmste uren van de dag te vermijden en zoveel mogelijk binnen te blijven. Mocht je dus op vakantie gaan in Italië, luister naar de autoriteiten daar al, want ze weten waar ze het over hebben. Het blijft ook zeer warme lucht daarover vanwege het Middellandse zeegebied waar ze zich ook bevinden. En naast de temperatuur is ook de luchtvochtigheid hoog. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de grote steden ook nog eens. Ik ben al een keer een zomertje naar Rome geweest. Geen code rood, maar bah, wat was het daar gigantisch heet. Waar kon je daar verbranden binnen 2 minuten? Echt, luister goed naar die autoriteiten. Doe voorzichtig met jezelf. Verbrand niet en blijf uit de zon. Blijf gezond.

Curtis Mayfield met Move On Up. Wist je dat er zo ontzettend veel beslissingen worden gemaakt in Brussel? Vast wel, hè? Je weet toch wel dat Brussel zowel een klein beetje wordt gezien als hoofdstad van Europa. Ja, waarom Amsterdam niet? Moet je niet bij mij zijn. Dat heb ik ook geen idee. Maar goed, er worden heel veel beslissingen gemaakt in Brussel. En dat merken wij dus ook hier in de Achterhoek indirect. Maar hoe gaat het proces nou precies? Nou, we hebben dus bij Regio 8 een serie samen met een aantal andere omroepen. Euroscope wordt het ook wel genoemd. En dat is een serie van 5 afleveringen waarin we dus samenwerken met die omroepen om te laten zien hoe Europa en de besluitvorming in Brussel het dagelijks leven van mensen beïnvloeden. En we hebben inmiddels de 3e aflevering online staan en het gaat over inclusie in de grensstreek. Ja, wil je dit allemaal bekijken, kun je dat allemaal zien via de website van Regio 8. www.regio8.nl. Of je kan het misschien ook wel bekijken via de Regio 8 app en anders ook via YouTube. Daar staat het ook allemaal op. Euroscope, 3e aflevering, inclusie in de grensstreek.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De brandweer heeft de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. De brandweer houdt het gebied scherp in de gaten op mogelijke oplaaiingen van het vuur. In totaal is zeker 100 hectare natuur in de as gelegd. Ruim 350 brandweerlieden hielpen mee met het blussen van het Limburgse natuurgebied. Publiek wordt opgeroepen om het gebied te mijden en de hulpdiensten de ruimte te geven. Volgens het Amerikaanse Galaxy zijn er voor tientallen miljoenen aan bitcoins buitgemaakt. Dit gebeurde bij een gerichte aanval op apparaten die gebruikt worden om bitcoins te beveiligen. Het zou gaan om een totale waarde van ruim 88 miljoen euro, maar mogelijk loopt de schade nog verder op. De apparaten die iets weg hebben van een rekenmachine van het Canadese bedrijf CoinKite waren niet goed afgesteld. De toegangscodes op de apparaten horen niet gekraakt te kunnen worden, maar door een fout is dat toch gelukt. Mensen met een CoinKite krijgen het advies hun bitcoins te verplaatsen. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij 4 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn mannen in de leeftijd van 34 tot 52 jaar. Een 47-jarige vrouw is opgepakt en wordt verdacht van geweldpleging en wapenbezit. Volgens de Britse radiozender LBC stak een vrouw met een schaar in op voorbijgangers op Andle Street in Covent Garden. De politie wil niet veel zeggen over het incident, behalve dat er een schaar gevonden is. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen bij de Duitse Veiligheidsdienst dat Rusland met een desinformatiecampagne probeert de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Er zouden vele filmpjes in omloop zijn voorzien van logo's van de Duitse zender ARD en het Britse BBC met fake news over verschillende regeringspartijen. Volgens de Duitse autoriteiten bestaat er geen twijfel dat Rusland achter deze campagne zit. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar zo'n 16 graden. Morgen start de dag met zon, met in het noorden wat stapelwolken. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 24. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nu bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Beerle den Hartog.
7: Yes, 5 uur geweest. Op naar huis, op naar eten. Yes. Het ritme van de Achterhoek. Enrique Glees.

Alle ogen nog steeds gefocust op die bosbrand in Noord-Limburg. Hoe staat het daar nou eigenlijk mee? Hebben we updates? Hebben we iets te melden? Nou, wat er nog wel te melden valt. Brandweermannen van Brandweer Berg zijn gisteravond met een speciale bosbrandvoertuig afgereisd naar Noord-Limburg om te assisteren bij die brand. Brandweer Vorden heeft afgelopen maandag op dinsdagnacht geassisteerd. Ja, gelukkig kunnen we nog een handje helpen voor die mensen daar. Ze leveren goed werk. We zijn trots natuurlijk. Ja, en dat voertuig van Brandweer Berg kan er hopelijk wel het een en ander aan bijwerken. Bijdragen bedoel ik.

James Morrison en Get to You. Laatste oproep voor vandaag om een berichtje achter te laten via de Regio 8 app. Dat kan naar 0647470022. Onthoud dat nummer goed, hè? Want wie weet win je wel zo'n zomers pakketje van Regio 8. Met een pet erin, met een zonnebril erin, met een handdoek erin, met een tas erin. Allemaal met het Regio 8 logo. En dat kan allemaal voor jou zijn als jij maar je favoriete zomerse plaat opstuurt. En morgen maak ik de winnaar.

0: Met regime met Soleil.
1: Het thema trio.
0: En dat is Frans voor het zonnetje. Ja, want die schijnt hopelijk. Ik kijk alleen maar naar gordijnen nu, dus ik kan het niet weten. Wat ik wel kan weten is wat de laatste track wordt voor het thema trio. Thema van vandaag is artiesten die graag willen vliegen. Want er is dus momenteel een uitvinder die is bezig met een uitvinding waar je dus op een boot kan zitten en dat je dan dus vooruit kunt bewegen. En dan doe je dat een beetje met je lichaam, zoals je bij skiën ook doet, hè, van zij naar zij. En als je dan achterover leunt, dan zou je dus kunnen vliegen over het water heen. Ja, dat klinkt bijna te gek om waar te zijn, maar het is dus daadwerkelijk een ding die hopelijk vanaf volgend jaar, hè, zomer 2027, ook echt toepasbaar zou kunnen zijn in de Achterhoek. Hartstikke gaaf. Gaan we allemaal in de gaten houden. Maar we hebben nog een plaat om mee te eindigen. Are You Ready to Fly van Dune. Ben benieuwd of je die nog kent, of je dat nog zegt. Mij in ieder geval wel, ook al is het van de 90's en was ik toen nog niet geboren, maar maakt niet uit. Hartstikke gaaf. Laatste track van thema trio Dune en Are You Ready to Fly.
1: Het thema trio.

0: van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers!
6: Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een zeer grote brand heeft de afgelopen nacht een kringloopcentrum en een houthandel aan het handelscentrum in Winterswijk in de as gelegd. Vanwege de omvang van de brand werd er opgeschaald naar krip 2. Bij de brand is ook veel rook vrijgekomen. Volgens de brandweer lag de prioriteit al vrij direct niet meer bij het redden van de 2 brandende panden, maar bij het beschermen van de omliggende gebouwen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen. Reizigers die de trein willen pakken tussen de Achterhoek en Arnhem moeten even goed opletten. Van zaterdag 15 tot en met dinsdag 18 augustus rijden er geen treinen tussen Didam en Zevenaar. Vervoerder Arriva zet bussen in. De treinen rijden niet vanwege werkzaamheden rond de A12. De snelweg wordt de komende jaren verbreed en om dat mogelijk te maken is extra ruimte nodig. Brandweermannen van Brandweer Berg zijn gisteravond met hun speciale bosbrandvoertuig naar Noord-Limburg gegaan om te assisteren bij de grote natuurbrand. De brandweer van Voorde heeft afgelopen maandag op dinsdagnacht geassisteerd. De brand, net ten noorden van Venray, is inmiddels onder controle. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven. De situatie is stabiel en beheersbaar. De Graafschap begint zondagmiddag om 11:15... bij Helmond Sport aan een nieuw seizoen in de keukenkampioendivisie. Dat gebeurt met een selectie die heel erg moeilijk scoort. Reuven Niemeyer, Bouke Boersma en Niels Eggens maakten er het afgelopen seizoen met z'n drieën 36... Maar die zijn er niet meer bij. De huidige selectie van de Graafschap bestaat uit 19 contractspelers en die maakten met

0: van het oosten.
1: Ja, daar is hij weer. Onze enige echte Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, alles in orde, alles op een rijtje?
2: Ja.
1: Ja. Klinkt heel overtuigend, Gerrit. Maar waar we allemaal nieuwsgierig naar zijn, het weer. Het is nu 26 graden, maar wat brengt de komende dagen en ook zeker het weekend misschien alvast?
2: Ja, nou ja, in ieder geval de komende dagen hebben we wat verkoeling. Vandaag hadden we nog 7, 28 graden in de Achterhoek. Met een wind die west tot zuidwesten was. Maar de komende dagen gaat de wind toch wel wat meer om naar noordwestelijke richting. En dan komt er nog iets meer koelere lucht binnen. Kunnen we goed gebruiken, want we hebben toch al weer een heel wat warme dagen achter de rug. En om even bij te tanken, zoals we dat zeggen, hebben we nu een paar mooie dagen. Vandaag was het met 28 graden. Voor het gevoel natuurlijk, als je op de thermometer kijkt, wat warm, maar het voelde toch heel anders aan dan de dagen daarvoor, omdat de wind wat meer uit het westen kwam. En verder, ik kreeg nog een berichtje uit Aalten. Daar hadden ze nog een paar spatten regen gevoeld. Maar verder is het op de meeste plaatsen gewoon droog gebleven. En die bewolking die er nu nog is, die zal vanavond geleidelijk aan wat verdwijnen. Ook de wind die neemt nog ietsjes in kracht af. En komende nacht dan hebben we minima van rond de 13 graden. Ja, en morgen dan hebben we ook een dag waarin de wind westelijk is. En ook al ietsjes noordwest in de loop van de dag. Maar de temperatuur komt dan niet verder dan 24, 25 graden. En daarbij waait die ook matig. Dikke windkracht 4 hebben we morgen. Vrijdag wordt het allemaal wat rustiger. Noordwestenwind en 23 graden. Maar ook nog wel zon erbij. Maar het blijft dan ook droog. In het weekend blijft het ook al droog. Maar dan zoekt de wind toch wel weer de zuidhoek op. En dan, dan kun je het op de klompen aanvoelen. Dan komt er weer warme lucht naar ons toe. Zaterdag 8, 29 graden. En zondag zelfs alweer 30 graden hebben we te pakken. En dat zal begin volgende week ook nog een aantal dagen zijn. Het gaat een beetje op en neer met de temperatuur, maar een paar tropische dagen zitten er wel weer in het verschiet.
1: Oh ja, oké. Maar goed, we kunnen weer even ademhalen.
2: Ja, we kunnen vandaag en morgen, of vandaag al, maar morgen en zeker vrijdag met 23 graden, dan kunnen we even dingen doen die we normaal met 30 graden niet doen.
1: Ja, precies. Nou, ontzettend mooi om te horen, Gerrit. We houden het allemaal in de gaten. Laten we morgen maar even nog een laatste keertje afspreken voor het weekend.
2: Yes,
1: goed gaan. Nou, dan nog even de verkeersinformatie. Op de A12 file Arnhem richting Duitse grens, tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens, staat weer een fikse file van 18 minuten, 2 kilometer. Let op, daar zijn natuurlijk ook grenscontroles. En tenslotte nog een situatie op de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Geen file, maar tussen knooppunt Velperbroek en het Gelredoom zit de boel dicht en het komt door de wegwerkzaamheden.
3: Heerle Den Hartog, regio 8.

dat klinkt spannend. Ja, we hebben een aantal branden al gehad in Nederland. Hè. Wat dacht je bijvoorbeeld van de brand in Limburg? We hebben een brand gehad in Noord-Brabant. En nu is Zuid-Holland ook aan de beurt. Ja, ja, niet natuur, ja, wel natuurgebied, niet een bosgebied. Maar brand in de duinen. Ja, duinbrand woedt bij Wassenaar. En een alert is verstuurd. Blijf allemaal hartstikke veilig natuurlijk. En laten we hopen dat die ellende gauw ophoudt.

en zoals verwacht komt er meteen een berichtje in de regio achter van onze enige echte André. Ik had hem al zien aankomen. André is onze... ik denk toch wel grootste ABBA-fan, denk ik, bij Regio 8. Ja, er is bijna niemand die ABBA aanvraagt, behalve André. En André die heeft vandaag niks aangevraagd trouwens. Maar ik kreeg net een appje. Toppie Veerle, ABBA, yes! Nou, alsjeblieft, speciaal voor jou. Is je dag ook weer een beetje goed. Hey, we gaan afsluiten voor vandaag. Laat het smaak aan de tafel weten. Zorg ervoor dat je niks in de fik laat vliegen, alsjeblieft. Want we hebben nu al genoeg brandjes gehad. Ook hier in de Achterhoek. Ja, nee, het is... Wees gewoon voorzichtig, hè. Het is nou eenmaal ontzettend droog buiten. En het is ook nog eens zo gevaarlijk om met vuur te gaan spelen. Doe het niet. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want je weet maar nooit. Hey, morgen dan ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. En dan hebben we dus ook nog die winactie. Ja, nog even een kleine reminder wat de winactie ook weer is. Het gaat om een zomerpakket van Regio 8. En daarin zit een tas, een handdoek, een pet en een zonnebril. Allemaal waar het Regio 8 logo op staat. Ik ben ontzettend jaloers. Ik zou ook wel een petje of een zonnebril willen. Ook wel grappig trouwens. Wat moet je doen? Stuur even jouw favoriete zomerse plaat naar 06-4747-0022. Noteren we het allemaal. En morgen dan mag ik de winnaar bekendmaken. Hartstikke gaaf. Wees alert erop. Stuur even wat op. Doe het even. Je weet niet wat je mist, joh. Echt hartstikke leuk. Nou, ik heb genoeg gepraat. Tijd om...

0: Door 30 capsules voor maar 6,99. Scoor Anna Vildeels bij Bol.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Wil je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol? Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een hotel in de duinen bij Wassenaar is uit voorzorg ontruimd vanwege een grote duinbrand die daar woedt. De gasten van Fletcher Hotel Duinoord worden ergens anders opgevangen. De brandweer probeert met tientallen mensen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Voor de omgeving is een NL-alert verstuurd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer heeft wel de brand op Boshuizenbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nu nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaven Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordediensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn 4 mannen gewond geraakt. De politie heeft een 47-jarige vrouw aangehouden op verdenking van mishandeling en wapenbezit. 2 slachtoffers mochten na behandeling naar huis. De andere 2 raken volgens de politie waarschijnlijk niet blijvend gewond. De steekpartij was in de wijk Covent Garden, vlakbij een theater. De vrouw stak er met een schaar in op voorbijgangers. En de Nederlandse overheid steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, zo bevestigt het ministerie van Financiën. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank en geldt al langer als een kansrijke opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren dat ze mogelijk nog voor het einde van haar termijn vertrekt. Volgens het ministerie komt Knot ook in aanmerking voor andere belangrijke internationale financiële functies. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: over met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje
1: maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
3: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De hypotheker!
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Een huisarts in Roon, vlakbij Rotterdam, moet onmiddellijk stoppen met werken. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt de situatie zeer risicovol voor de veiligheid van patiënten. Maar welke risico's er precies zijn, maakt de inspectie niet bekend. Wel kwamen er over de vrouwelijke huisarts meerdere meldingen binnen. De zaak wordt binnen 8 weken aan het regionaal tuchtcollege voorgelegd. De huisarts in Roon moet ondertussen zorgen dat de praktijk kan blijven draaien en haar patiënten informeren. De duinbrand die vanmiddag bij Wassenaar ontstond is onder controle. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten om nieuwe brandhaarden snel te kunnen blussen. Bezoekers van het eerder ontruimde hotel Duinoord mogen weer terug naar hun kamers. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand en heeft flink wat natuurgebied zwart geblakerd. De brandweer heeft ook de brand op Boshuizer Bergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Daar wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. En Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaven Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordediensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Spaanse regering is mogelijk wel vooraf gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta vorige week. Dat meldde Spaanse media op basis van bronnen bij de inlichtingendienst. Binnenlandminister Gran Marlaska zei juist eerder dat er geen waarschuwingen waren. Het Spaanse Openbaar Ministerie onderzoekt nu welke informatie de autoriteiten hadden en wat daarmee is gedaan. Volgens een politievakbond is er op de gedeelde waarschuwingen destijds onvoldoende gereageerd. De directeur van een Russische dronefabrikant is zwaar gewond geraakt door een auto-explosie bij Jekaterinburg. Zijn chauffeur kwam om het leven, melden Russische staatsmedia. De autoriteiten onderzoeken nu de explosie als een mogelijke moordaanslag. Het bedrijf van de directeur produceert drones voor de oorlog in Oekraïne en staat op de sanctielijst van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Wie er achter de explosie zit is nog niet bekend. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer open gaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgde eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Het ritme.
3: The Rolling Stones.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: een berichtje van Odido. Klik-en-klaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik-en-klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babou en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen, en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. Premier Jetten heeft vandaag een bezoek gebracht aan Venray na de grote natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Hij bedankt de hulpverleners en anderen die de afgelopen dagen hebben meegewerkt aan de bestrijding van de brand. Door de vlammen ging ongeveer 100 hectare natuur verloren. De brand is inmiddels onder controle, maar nog niet volledig geblust. Jetten sprak onder meer met de burgemeester van Venray en met de commissaris van de Koning in Limburg, voormalig SP-leider Roemer. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël nooit akkoord gegaan is met het plan van de Amerikaanse president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens Netanyahu heeft Israël alleen op het voorstel gereageerd, maar er niet mee ingestemd. Dat plan voorziet in een volledige Israëlische terugtrekking uit Gaza als Hamas zich ontwapent. En Hamas zegt daadwerkelijk bereid te zijn tot ontwapening als Israël zich terugtrekt. De uitvoering van het plan in de Gazastrook blijft daarmee onzeker. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer open gaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgde eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
3: Ben je ook nieuwsgierig?

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden en er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. De politie heeft in het Drentse Emmen 4 nepagenten aangehouden die worden verdacht van het beroven van oudere mensen. De verdachten zouden slachtoffers hebben gebeld met een verhaal over een inbraak en daarna thuis waardevolle spullen hebben gestolen. Bij de aanhoudingen werden nagemaakte politiekleding en mogelijk gestolen spullen gevonden. De politie onderzoekt of de groep meer gedupeerden op zijn naam heeft staan. Nepagenten maken in heel Nederland vaker slachtoffers onder ouderen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babu en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4e persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: houd je team bereikbaar, waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Een Rotterdamse man is aangehouden op verdenking van zware mishandeling en poging tot doodslag op 2 agenten. De man verzette zich hevig tijdens een politieoptreden in Rotterdam-West, ondanks de inzet van een stroomstootwapen. De 2 agenten raakten gewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn inmiddels wel weer thuis, maar kunnen voorlopig nog niet werken. De 49-jarige verdachte zit nog vast en wordt binnenkort voorgeleid. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden en er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4e persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar €7,99. Lidl, je verdient het.
8: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op regio 8. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastián zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastián zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.